0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.
2: Is soek een reenboog met een goudpot aan die einde. Een oase aan die name blijnsduine. En die winterkaart die zomer en die herf.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: prys? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

0: is Naomi Long. Railway Track.
1: My number is nog steeds 084-2888.
0: Is it Lie or Why? Naomi Long met Railway Track. Jy het nou jou geleentheid en jy gaf my die woord stuur Lie or Why na ons ateljee toe by 074-2989. Nou, volgende een is kunstenaar met die naam Gerald Clark en die liedjie se naam is Soms wil ek huis toe kom en jy kan nou daarna luister en dan kan jy vir my laat weet wat dink jy van hierdie een van Gerald Clark Soms wil ek huis toe kom jy laat weet op 074-2989

0: wordt met trots geborgd door Mug & Bean. Giving you more and more.
1: Die Bokradio Top 20 met Jaco de Villiers. Bokradio. Treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bokradio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Villa, twee wiele. Saterdag, 2 tot 3, net vir jou. Wereldwijd Bok Radio, ook op Bok TV. Villa, twee wiele.

So dat jy die eerste ene natuurlik impie van Johnny Clegg. En ek gaan loer toe bietjie later in Suid-Afrikaanse geskiedenis in terme van musiek. En ek kom toe op hierdie ene af en dit kom uit die 80 era uit. En die persoon wat dit sing staan bekend as Tandeka. So hulle het haar gedoop Tandeka. En in 1983 toe sy by Jabulani Amfitheater opgetree het. En vandag is hierdie Jabulani steeds een van die goeders waar Suid-Afrika haar, of waarvoor Suid-Afrika haar die beste onthou. Dis natuurlijk iemand met die naam van PJ Bowers. En sy het een liedjie gesing en sy sing Jabulani.

0: Kroksstad, Langstof, Stuk. Eden Venter, Brandenhuisje, Bokradio. Eden Venter, nou op Bokradio.
1: Dit is 25 minuten voor 4 uur op Bokradio, samen met mij Eden Venter. Tot en met 5 uur vanmiddag. En ons

0: Van skoolgere tot springbokkraaie, dis sporttyd met Etienne Venter, nou op Bokradio, Bokradio.
1: Dis 2 minute voor 4 hier op Bokradio, Bok TV, saam met my Etienne tot en met 5 uur. En ons is besig om 'n bietjie sport te gesels. Hendrik sê, hy dink, die bokke gaan wen met 3 punte. Ok, ek hoor jou. Het gaan 'n tight ene wees, dink ek, ongeag, want het is... Dis een veld waar hulle speel waar niemand rarig, jy weet, toestand ek hier nie, of weet wat gaan gebeur nie. So het gaan een baie interessante enetjie wees om te sien. Ek, verlede week toe kyk ek dat pitch waarop hulle speel, die grasbaan, toe dink ek, hoorie, het julle hierdie net voor die tyd ingerol, want die gras is daarom, dit lyk asof die hare gekam is. Baie, baie mooi in termen van hoe dit lyk. Ons loop bietjie in die wêreld van sport en is die Imaging Irish Open en Shane Lowry is natuurlijk aan die brand. Hy dis lekker enetjie vir die manne daar, so wat golf speel. Shane Lowry het vrydag ongelooflike 62 geslaan, 800 baan syfer, en nuwe baan rekord by Trump International Golf Links in Doornbeek opgestel. Nou, die totale was, op laaste wat ek gesien het, Shane Lowry minus 11, Houtang Lee is minus 8, en Nicholas Norgaards is ook 800 baan syfer. Nou, Lowry, natuurlijk, die naweek begin met 4 hou voorsprong, maar dit is kwestie van, ons gaan maar kyk waar die manne eindig na 16 gate, om te sien wat gebeur in die tweede ronde. Natuurlijk, Rory McIlroy is die verdedigende kampioen, maar hy nie goeie eerste twee rondes gehad, en hy is heel wat verder terug. So Lowry het homself, ek was in hierdie sterk posisie geplaas, en gesê, great manne, hier gaan ons. So, baie, baie interessant die enetjie wat kom. Dan natuurlijk ook die, in Europa is daar die momentum van die Solheim Cup. Nou, na vrijdagse 4 elk gelijk op speel, lei Europa 7-5 vandag in die foursome. So, hulle loop redelijk voor die vrouwe kant, en dan in die manne gedeelte is dit ook gelijk. So, ons kyk wat die manne daar gaan doen. In termen van tennis, ek dink dit is baie, baie interessant wat hier aan die gang is. As jy nie tennis volg nie, luister gegooi. Alexander Zverev, wereldse nummer 2, het Karin Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 geklop, en hy het op sy tweede US Open eindstryd bereik. Hy het natuurlijk bietjie vroeger jaar sy eerste major gewen, en kom ons kyk wat gebeur. So nou is dit Alexander Zverev môre teen Ben Shelton van Amerika, en lekkere een van hierdie is, Shelton het nog nooit vir Zverev gewen nie. So Zverev lei hierdie wedstryde tussen mekaar 5-0, maar op hierdie stand, Shelton is op baie, baie goeie vorm, so ons sal moet sien wat die uitdoen. Nou, vanavond krijg ons natuurlijk absolute fantastische krachtmeting in die vrouwenfinaal van die US Open. Arianna Sabalenka teen Yelena Rybakina. Nou, Sabalenka is die tweemalige verdedigende kampioen en gaan natuurlijk soek vir haar derde achtereenvolgende US Open titel. Nou, laaste keer wat dit gebeur het, was het Serena Williams. So, dit is een hele tydjie terug. Maar Rybakina kom nie net om deel te neem nie. Sy het reeds Sabalenka sy nummer 1 in die wereld plek gevat. En gesê, dankie, ek het om, en 10 maandag, afhangende van wat nou natuurlijk vanavond gebeur, gaan sy nummer 1 wees ambtelik in die wereld. So, het is een baie interessante enetjie daardie, om te sien wie, waar en wat. So, is jy Sabalenka fan, of is jy nie? Dit is gewoonlik die vraag. Jy hou vir die persoon of jou nie? Ja, daar is nie tussen, en so, ek wens, hulle kan wen nie. Dit is een moeilike enetjie. Laat weet vir my gerus. They Don't Care About Us van Michael Jackson.

0: Thanks for listening.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

draaien. Praat door dit wat was. Partij keer waai die wind ons teen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

wat sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend of selfs een baby gaan jou mis.

op mijn broek. En ik sta hier voor jou gebeden. En die voetspoor van het boek. Ons het vir jou vrouwe boks gestuur saam met saai. Vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die bane voer vir jou. En ook in die brief my broek.